zo, dat was Magic Stone met Make Your Way. Ja, ik vond normaal gezegd zo'n informatie die leider niet meer zo goed, maar zo'n al niet meer wel. Voor huis dat die immer met kunnen zomaar opleen en dat zomaar genoeg te luisteren. Die ganz Lissabeer Rock 10 muziek van Pop op Volk oder Volk op Pop. Een beetje van allem. En hij heeft een beetje meer soul, wie kan je dat zo, een beetje meer ritmisch, Afrikaans zo. Dat is van Ron Stevens en dat is The World of Freedom.

en hand run heb, is van de Michael Shepard Band, Only the Blues. En dat nog een Heimer Radio Belle Vallée.